0: heet hij weer welkom bij twee uur country muziek in het programma Countryland. Met vanavond...
1: Even tussen de barbecue door.
0: Ronald.
1: We zitten lekker met het hele team te barbecue. Want Het is weer het vaste momentje van het jaar dat we ons lekker even verwennen met z'n allen. We zijn weer welkom in het gasvrije Voorthuizen namelijk. Waar we gewoon heerlijk zitten te genieten van een prachtig zonnetje en een lekker Italiaans buffet. Weer goed samengesteld door onze kokin Valerie.
0: Ja.
1: Zijn wij moeten eventjes ertussenuit, maar we worden gelukkig tussendoor nog wel verwend door ze, dus dat geeft niet.
0: Ja, ze hebben een hele pak meegegeven.
1: Zeker, dus af en toe kunnen we wel even wat heen en weer halen. Dus,
0: ja.
1: We nemen even de tijd natuurlijk, want ondanks dat wij lekker gezellig zitten, is het natuurlijk wel de bedoeling dat de luisteraars ook gewoon lekker gezellig kunnen zitten. Dus we zorgen gewoon een programma Countryland, maar wel een hele speciale.
0: Ja.
1: We gaan deze keer namelijk een beetje muziek draaien waarvan wij denken dat al onze teamleden die leuk gaan vinden.
0: Dat is mooi.
1: We hebben voor elk teamlid hebben we een liedje uitgekozen waarvan wij denken, nou, dat zal die persoon wel leuk vinden. Hopen dat die persoon het ook zelf ook leuk vindt.
0: Ik hoop het zeker.
1: En we gaan er zeker vanuit als we naar de playlist kijken dat wij het leuk gaan vinden. Ja. En dat de luisteraars het ook wel leuk zullen vinden, denk ik.
0: Maar goed, om te beginnen, we begonnen... ik ga Johan natuurlijk welkom heten voor de techniek.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb jou nog ook geen welkom geheten.
1: En jij ook, Timo.
0: Ja.
1: Net z'n drietjes.
0: Dus, en we begonnen onze uitzending met Garth Brooks. Ain't going down till the sun comes up.
1: Ja, dus dat is het thema van het feestje vanavond. Hè? We gaan er zo lang door tot morgenochtend de zon weer opkomt.
0: Oh jee.
1: We geven niet zo snel op. De buren vinden het niet erg. Die zijn toch op vakantie.
0: Die zijn op vakantie, ja.
1: Dus daar
0: hebben we geen last van.
1: Nee.
0: Dan gaan we door naar de volgende.
1: Nou ja, het eerste liedje is eigenlijk de vraag. Is dat nou een liedje wat voor App is? Of een liedje wat voor mij is? Want eigenlijk de zanger heb ik leren kennen via App.
0: Oh.
1: Daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Dus ik denk dat App dit liedje ook absoluut wel gaat waarderen. Ik moet zeggen, ik zelf zeker. We hebben het namelijk over J.D. Graham.

0: En JD is, heb ik ooit begrepen, een keertje omschreven als combinatie van James Taylor als zanger voor The Grateful Dead. Het is een hele bijzondere stem.
1: Ja.
0: Het is een bijzondere man.
1: Ook dat.
0: Ab kent hem, privé gelukkig.
1: Oh, ook dat nog.
0: En
1: ja,
0: dat, leuk. Ik ben nog steeds heel blij dat Ab me hebt geïntroduceerd aan deze muziek van deze man. Want ik vind hem prachtig.
1: Ja.
0: Ik hoop u ook. Speciaal dus voor Ab of voor mij, mag ik kiezen. JD Graham met A Pound of Rust.

0: Dat was toch een prachtig nummer.
1: Ja, heerlijk stem. Met prachtige zanger. Ik hoop dat het inmiddels ook wel wat beter gaat natuurlijk. Hij is in februari betrokken geraakt bij een behoorlijk stevig ongeval.
0: Oh.
1: Dus, sindsdien natuurlijk ligt hij in het ziekenhuis, moest hij verzorgd worden en alles en nog wat. Dus, ik hoop dat het langzamerhand toch weer opkrabbelt en dat die beste man weer in staat is zometeen om weer prachtige muziek te maken.
0: Als ik dit hoor, dan kijk ik daar wel naar uit.
1: Heerlijke muziek.
0: Ja.
1: De volgende, die is voor ons, kan ik dat zeggen, ons jongste teamlid?
0: Bijna. Ja, wel, ik weet niet, bedoel je dat met leeftijd? Of?
1: En daar blijf ik even buiten.
0: Maar hij is wel als laatste bij het team gekomen, dus... Ja, en hij heeft toch wel een speciale band waar hij geïnteresseerd in is. Ook contact mee heeft, of tenminste sowieso met de manager. Dus, en wat ik nu zo zit te bekijken is dat een van zijn, of van hun bekendste nummers, ook hier in Europa. En dat zijn de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: Hello, I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
3: Ach, we hebben weer prachtige nummers uitgekozen, maar van vinyl. En dat zijn er drie vanavond. Ja, we gaan vooruit met onze zaken. De vinyl van vanavond is Jim & Jess. En ik denk dat we hier allemaal wel mee eens zijn als we dit nummer draaien. Want Volmer Haro die vindt het nummer ook prachtig. En wat zijn we dan mee bezig? Met Hoping, That You're Hoping.

Nou, fantastisch weer. Jim en Jess, ik geniet altijd van ze als ik thuis eens een keer even die box aan het rondkijken ben en luisteren ben. Dan heb ik Jim en Jess. En het, een van de mooiste nummers die ik vind, Hoping, That You're Hoping. En dan gaan we naar Eddie Arnold. Texarkana, baby? Ja, dat ik doe het nog goed ook een keer. Hoe is het mogelijk? Ook die is van vinyl. En ja, we kennen hem als Richard Edward, Eddie Arnold. Het is een Amerikaanse zanger van country en popmuziek. Ah, dat hoort u wezen wel, dat wat popmuziek bij vindt. En dat is vanuit de jaren 40 tot 60 zeer succesvol geweest. Hij bereikte 27 keer de eerste plaats in de country hitlijsten en verkocht meer dan 86 miljoen platen. Personen die fan van Eddie Arnold waren, zijn onder meer Elvis Presley. En dan Ray Charles en Jerry Lee Lewis. In 1966 werd Arnold opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En dan met dit nummer ook.

0: Nou, ook deze was weer van vinyl. En we hebben dat weer met plezier beluisterd. Als u vanavond had kunnen kijken via de tv, dan had u kunnen zien dat er dus een ouderwetse studio-opstelling staat. Twee pick-ups en een mengpaneeltje. En dan niet het mengpaneel van de studio, maar gewoon het oude mengpaneeltje waar we dus 30 jaar geleden bij Radio Barneveld mee begonnen zijn. Dus
1: het introotje klopt ook niet helemaal, hè? Want dan zei je van no dust on the records. Nou, dat is in dit geval wel het geval, hoor. Want deze komen echt bij jou uit de oude doos vandaan.
0: Die komen echt bij de oude doos vandaan. Ja, ik heb daar gelukkig 800 singeltjes ooit eens een keer van iemand gekregen. Nou ja, gekregen niet. Gekocht zelfs. Maar met alle plezier, want 800 van die singeltjes met allemaal, hoop ik, deze kwaliteit van muziek.
1: Ja, we gebruiken er nog meer deze uitzending. Ja. En mensen komen er nog wat meer tegen.
0: De Mac Combrick Brothers. Het zijn, hier zag ik vier broers en er zit nog een klein dametje bij die meedoet op viool, dacht ik. Als ik het zo heel snel even zag, ja, dan gaan ze allemaal andere foto's doen. Maar in principe zijn het dus vier broers, als ik het goed heb, Ron.
1: Ja, en het is op zich een hele goede band uit de jaren 50. Ze hadden alleen een pech dat in die periode natuurlijk de Stanley Brothers en Harro's favoriete Louvin Brothers.
0: Ja.
1: En die waren veel populairder dan hun. Maar dat betekent niet dat hun muziek ook veel slechter was. Want de McCormick Brothers maakten ook echt serieus veel goede muziek.
0: Ja.
1: Zoals je inderdaad in het volgende liedje gaan doen. Klopt de titel een beetje met jouw gevoel? Nu we gezellig met het hele team bij de barbecue zitten?
0: Ja. I'm happy to know

0: volg ons op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Beste luisteraars, dit is Erik de Vries en u luistert naar Countryland. Met de beste country, Americana en bluegrass in Nederland en beyond.

0: luistert niet naar een ander programma. U luistert gewoon naar Countryland. En dat doen we met het prachtige nummer van Lionel Richie. En wat er country aan is, is de Rascal Flatts. En dat blijft genieten.
1: Nou, en dit liedje was speciaal weer even voor Johan.
0: Oh, was die voor Johan?
1: Ja, we gaan gaan, want we maken een speciale barbecue-uitzending. Oh, ja. En dat betekent dat we liedjes doen voor iedereen. En deze was even speciaal voor Johan. Ja. Die, nu ging even de voetjes van de vloer af doen. Normaal hoor je die jongen niet. Maar nu,
0: nee. Maar ja, met,
1: stond hij op het plafond te dansen.
0: Nou, als hij maar klompen aantrekt, dan hoor je hem ook wel, hoor.
1: Toch best lastig buiten in de tuin. Maar de volgende die we gaan draaien is inderdaad wel een van de teamleden weer. En die is deze keer speciaal voor Jos, mag ik wel zeggen. Want ik denk dat deze dame... deze dame is niet alleen voor Jos favoriet.
0: Nee.
1: Dat mag je wel zeggen. Ik denk dat er meerdere teamleden zijn die hier zeer waarderen.
0: Ja.
1: Het is namelijk Sierra Hull. En Sierra Dawn Hull, een Amerikaanse bluegrasszanger, is begonnen op de 13e album. Toen kreeg ze een contract bij Rounder Records. En in 2008, op 16-jarige leftijd, had ze haar debuutalbum al.
0: Zo.
1: Wat een zangeres. Jos kan er heel veel meer over vertellen in al zijn uitzendingen en dan ook in zijn eigen programma. Ja. Besteedt er ook meer dan aandacht aan, dus daar verwijs ik dan ook graag. Ik ga geen poging wagen om uit te leggen hoe goed de Sierra Hill is. Want dat kan Jos vele malen beter dan ik. Het enige wat we doen is gewoon lekker luisteren naar Sierra. Best bye.

0: Hey guys, this is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Ja, de beste koop, hè?
2: Met haar zeker, ja, die album Sonar. Dat is helemaal prachtig natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar ze is wel een beetje veranderd in haar stijl. Het is niet meer de zuivere bluegrass. Ze kan af en toe wat soul tussendoor doen. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit, want het blijft Sierra Hull.
2: Prachtige stem.
1: Ja, prachtig.
2: De volgende is weer een dame trouwens. We proberen er ook altijd aandacht aan te besteden, ja. Natuurlijk in Countryland. Dat we een beetje eerlijk verdelen, 50-50, de zangers en zangeressen. Zeker omdat de zangeressen binnen de country, vind ik, best wel ondergewaardeerd worden.
1: Ja.
2: Terwijl het toch, ja, jullie zijn zelf natuurlijk een paar maanden geleden naar een van de beste zangeressen van de wereld geweest, Emmylou Harris.
1: Ja, klopt.
2: Dus ik denk dat er toch meer dan genoeg goede zangeressen zijn. Wij besteden er ook graag aandacht aan. De volgende heb ik zelf ook leren kennen via app eigenlijk.
1: App is onze leermeester.
2: App heeft echt af en toe van hele mooie dingen. In dit geval ook weer een leuke dame, namelijk Jess Jacoy. En die gaan we dus speciaal voor App draaien. Ik denk dat we hem daar ook wel weer gelukkig mee maken. En onszelf en de luisteraars. The one I'm living for.

0: Ja, dat was weer een fantastisch nummer van Jess Jagoy. En de Abdi heeft deze dame persoonlijk gesproken, gezien op de foto. Dus ja, als we Ab hebben, dan komt u regelmatig wel het bekende artiest voorbij.
1: Appie, PDA.
0: Kijk, want die kan ons ook heel veel vertellen. Maar goed, de volgende, daar kan ik ook wat over zeggen. Want we hebben natuurlijk Leen in ons team zitten. En Leen is eigenlijk een heel beetje een Bob Dylan fan. En toen hij af en toe eens een keer aan playlist te maken was, in het begin dat hij bij ons zat, toen kreeg hij eigenlijk de smaak te pakken met Johnny Cash en Bob Dylan. En dat vond hij wel leuk, want dat waren toch wel twee bijzondere stemmen, zei hij. Nou ja, ik vind het ook zo. En dat gaan we zeker beluisteren in One Too Many Mornings.

0: Ja, en zo draaien we eigenlijk muziek van alle onze collega's, wat ze mooi vinden.
1: Ja, hopen we inderdaad dat ze het mooi vinden.
0: Oh ja, ja, dat is waar. Ja,
1: sommigen zitten tevreden te kijken en anderen zitten nu naar ons te kijken van waar gaan we voor ons draaien.
0: Ja.
1: Nog even.
0: Die spanning houden we lekker erin.
1: Geniet het van de heerlijke hapjes en de drankjes ondertussen.
0: Ook zeker, zeker. En wat ik nog weer leuk vind is natuurlijk dat Haro, is er nou een van de oudste die bij ons ook meewerkt? Qua leeftijd?
1: Nou, voornamelijk qua duur dat hij bij het programma zit.
0: Oh ja, ook ja.
1: We gaan het niet over leeftijd, hebben we gezegd.
0: Ah, nee, dat is waar.
1: Niet de jongste, niet uit. Maar wel, Aro is wel degene die na jou en na Johan een beetje langs zit en bij het programma is.
0: Ja, dat is waar. En dat hebben we ook ervaren met heel veel jaar de Loving Brothers. Alle cd's, lp's, alles wat van Loving Brothers was, hebben we wel gedraaid door Aro. En dat willen we nu nog even een keer doen. Met The Family Who Prays.

0: Ik zeg altijd maar zo, Harro, wat ben ik blij dat jij ons de Loving Brothers hebt gegeven en hebt laten horen. Want ik vind het toch wel, wel een van de mooiste mensen, duo's, die bestaat in de countrymuziek.
1: Ja, en gelukkig hebben ze ook een behoorlijk groot oeuvre, dus we kunnen een tijdje
0: ja,
1: door.
0: Klopt. Ik heb wel wat in de kast staan, dus ik kan ze ook nog wel draaien. Maar ik denk dat Harro en ik wel een beetje op hetzelfde neerkomen. En dan gaan we naar Rose Betts.
1: Rose Betts, ja, een zangeres uit Engeland in dit geval, uit Hertfordshire. Ze heeft in 2022 heeft ze het debuutalbum White Orchids uitgebracht. Een onderdeel van dat album, van Driving Myself Home was het liedje, is meteen viraal gegaan op TikTok. Ze had hem eigenlijk als een grapje gemaakt, want ze had een blind date gehad die niet helemaal goed had gelopen. Dus vandaar dat ze dat liedje had gedaan. Maar binnen een dag nadat ze hem op TikTok had gezet, waren er al 300.000 views. Dus dat smaakte naar meer. Dus vervolgens een liedje wat ze uitbracht in 2023, het liedje Irish Eyes, die zette ze ook op TikTok. En die kreeg al heel snel 5 miljoen views. En is vervolgens ook 13 miljoen keer geluisterd op Spotify. Kortom, Ierse muziek is nog best wel leuk, hè? Dat zeg ik altijd tegen
0: jullie. Dat heb je mij nooit horen zeggen, hoor.
1: Ja, daarom.
0: Ik sta er wel achter.
1: Ondanks dat dit een liedje is over Ierland en ik er dus ook absoluut gek op ben en ze hier heel groot plezier mee doet, is dit liedje niet speciaal voor mij. Dit is namelijk voor onze kokin van vandaag, voor Valerie. En ik hoop dus dat ze er ook van gaan genieten. Rose Betts met het prachtige Irish Eyes. My mother.

0: Ik weet nog wel dat ik in Barneveld was en dat ik in een straatje moest wachten op iemand. En dat ik daar in dat straatje een winkel zag waar ik singeltjes zag liggen. Of cd's zag liggen. Ik denk, dat is wat voor mij. En ik ben gauw even naar binnen geweest. Ik heb de auto even gauw op het plekje laten staan. Ik denk, dus, ik ben zo snel. Maar goed, ik was niet snel genoeg. Want ik moest even wachten in de winkel. En toen kreeg ik eigenlijk het volgende. De Del McCoury Band. Ik heb hem gelijk in de auto gedraaid. Gelijk hard. En dat waren dus lekkere nummers van Nashville Cat. Van de Del McCoury Band. Aan het begin van het tweede uur voor vanavond. Ik was al helemaal in de derde uur bezig.
1: Ja, zie je. En vijfde. We gaan er dus door. Kom er al dat heerlijke hapjes die we gehad hebben tot nu toe.
0: Ja. En ik ga gelijk even verder, want ik heb een hele mooie dubbel LP, is dat geloof ik, van Johnny Cash. The Music Forever Words. En het zijn allemaal nummers geïnspireerd door Johnny Cash. En gezongen door allemaal grote artiesten. Chris Christofferson en Willie Nelson bijvoorbeeld. Brad Paisley. Die gaan we zo meteen draaien. Rosanna Cash, nou noem maar op. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, want dan is ons programma alweer vol. En dat gaan we zeker doen. Maar waar ik wel graag luister en u naar willen luisteren is The Captain Daughter van Alison Krauss en Union Station.

0: Wat is dat mooi.
1: En deze was speciaal voor jou.
0: Oh, dankjewel. En dat had ik niet op gerekend.
1: Nee, dat was heel speciaal voor jou. Daarmee hebben we gekozen. En dat is, ja, moet ik zeggen, het klinkt toch niet verkeerd voor een pick-up plaatje.
0: Nee,
1: het is gewoon vinyl wat we hier draaien. Het is geen computer, het is geen state-of-the-art modern, wat dan ook. Het is gewoon een ouderwetse pick-up, verbonden aan een mengpaneeltje met een plaat erbovenop. Waar de stof afgeblazen is.
0: Ik
1: kan me voorstellen dat dit album trouwens weinig stof bevat. Want deze wordt vaker door jou gedraaid. Want
0: deze, ja.
1: Prachtige, mooie muziek.
0: Hoor. En ik heb hem ook nog niet zo heel lang in huis. Dus dat is al iets bijzonders. En wat mooi is, het is geïnspireerd op muziek van Johnny Cash.
1: Dus ik ga ervan uit dat we nog wel meer van deze muziek, van deze plaat, te horen gaan krijgen.
0: Ja, want ik wil wat meer. Want niet alleen de muziek, maar Johnny Cash heeft dus ook hierin. Oh nee, de zoon, John Cash. Die heeft de nummers allemaal geschreven. Dus vandaar dat we deze zo trots op zijn. Waar ik ook op trots op ben, is dat we dus voor een poosje geleden in de studio Maxime Baas hadden met Casper Nachtegaal. En dan noemen we weer namen waar ik denk van, wat zijn die toch weer fantastisch. Als je die opnames terugluistert. Je kunt het ook bekijken.
1: Ja, kanteland.nl, daar vindt u sowieso natuurlijk alle informatie daarover. Dan vindt u alle artiesten die zijn geweest. Kunt u ook in de gaten houden welke artiesten nog gaan komen.
0: Ja.
1: U kunt natuurlijk op onze social media's kijken. Kijk op onze YouTube kanaal. Dan vindt u een prachtige samenvatting. Schitterend mooi gemaakt door Johan en Valerie.
0: Ja.
1: En kijk natuurlijk op onze socials. Instagram, Facebook, TikTok. Wat we allemaal ongeveer nu hebben tegenwoordig. Daar staat meer van dit hele moois.
0: En daarom gaan we nu ook luisteren naar Maxime Baas en Casper Nachtegaal met October Skies.
2: Dankjewel. Hier komt October Skies.

0: Hoi, dit is Maxime Baas van Billy and the Big Bang. Je luistert naar Countryland.
1: Goed, dat was dus het prachtige nummer October Skies. Opgenomen in de studio van...
2: En dit liedje was speciaal, hebben die gedraaid nu voor Patrick. Want we weten dat die enorm groot fan is van Billy and the Big Bang. En
1: klopt.
2: Van de muziek van Maxime.
1: Gelukkig houdt die muziek ook allemaal. Hè. We kunnen voor elke medewerker wel een favoriet nummer opzoeken.
2: Nou ja, we hopen dat ze hem leuk vinden. Die wij kiezen voor
1: dat,
2: hebben
1: dat natuurlijk. Dat is zeker zo, ja.
2: Aan de blije gezichten te zien van ze tot nu toe nog wel.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, ik hoor ze ook niet smakken nou. Hè. Gewoon gezellig eten, maar niet smakken. Dat scheelt.
2: Dat is gauw.
1: Ja. Hey, we gaan naar weer drie nummers van vinyl. En we hebben dus... Ik heb er eigenlijk weer zoveel op het moment dat ik denk... Ik moet regelmatig eens wat draaien, anders krijg ik die LP's niet er doorheen. Maar laten we dan maar beginnen met de eerste. En dat is er eentje van Marty Robbins van zijn LP. En dat nummer heet Blue Sea.

0: Nou, zullen we daar met z'n allen gaan zwemmen? In de Blue Sea?
1: Heerlijk, met dit weer.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Blijft een prachtige mooie stem, hoor, die man.
0: Ja, die Marty Roberts. Hij kan echt van alles ook. Hè. Het jodelen doet hij ook nog een beetje af en toe. En, ja, echt de Marty Roberts stem die we gewend zijn. Dan gaan we naar nog weer zo eentje. Dat is de man dus die... hoe moet je het zeggen?
1: Je begint redelijk richting echt oude doos te gaan.
0: Ja, we gaan echt naar oude platen. Ik zie hem hier voor het dingen zitten.
1: Dat is nou het mooie inderdaad van het draaien van vinyl. Is dat je ook gewoon een hele mooie hoes hebt van de LP. Dus ja. Vroeger hadden we natuurlijk ook wat meer tekst op. Ook wat makkelijker voor mensen van onze leeftijd.
0: Ja.
1: Die cd'tjes worden steeds lastiger om te lezen ongeveer. En dan krijg je toch wat kleinere letters. Dit zijn nog vrij grote teksten. Lukt nog half zonder bril.
0: Ja. Maar goed, we gaan naar de LP. Jim Reeves Collection Music Gems from the Muse. Of nee?
1: Ja, echte pareltjes van zijn Reeves Collection. Want mijn man heeft ook best wel veel muziek gemaakt, kan ik wel zeggen. Maar ze zijn er toch in geslaagd om een aantal pareltjes ervan op een LP te zetten.
0: En daar hebben wij er eentje van gekozen. En dat is Jim Reeves met Oklahoma Hills.

0: Nou, wat vonden we van Jim Rees?
1: Ja, heerlijk. Hij blijft gewoon inderdaad een van de pareltjes. Ik snap absoluut waarom die op DLP staat.
0: Ja, ja. Ik heb gelukkig wat LP's van hem al. Dus we kunnen meer gaan draaien.
1: We zijn netjes keurig op die 50% bezig trouwens. Hè? Want we hadden het net over 50% dames, 50% heren.
0: Oh ja.
1: Je hebt nu net begonnen met Del McCoury Band. Vervolgens heb je nu Marty Robbins en Jim Reeves. Dus ja. Dat zijn drie heren. We hebben twee dames al gehad. Alison Krauss en Maxine Baas.
0: Ja.
1: Dus voor de tijd voor dame nummer 3.
0: En dat is Loretta Lynn. En ik heb deze LP al jaren in mijn kast staan. Maar ik had geen pick-up. Dus kon ik hem ook niet draaien. Maar nu gelukkig wel. You Ain't Woman Enough.

0: Dat was Bill Monroe. En dat is onze godvader in de bluegrassmuziek. Hij is de bluegrassmuziek ooit begonnen. En volgens mij heeft hij ook nogal wat eisen die hij had toen in die tijd. Als hij bluegrassmuziek... Dobro mocht er bijvoorbeeld niet bij. En ja, goed. Maar ja, hij is wel de beginner. En wij mochten daardoor ook onze EWOP toen in die tijd... afgelopen jaren organiseren. En muziek van Bill Monroe laten horen. En dit was dus het nummer 9-Pound Hammer. En dan gaan we door naar Merle Travis.
1: Ja, en die gaan we speciaal draaien voor onze collega Jaap. Merle is bekend om een aantal liedjes zoals I'm a Pilgrim en Dark as a Dungeon. Hij staat voornamelijk bekend om zijn unieke gitaarstijl, die door de gitaristen nog steeds de Travis Picking genoemd wordt. In zijn liedjes heeft hij ook heel veel aandacht voor Muhlenberg County, de plaats waar hij vandaan komt. En de teksten van zijn liedjes zijn sociaal geïnspireerd, vooral over de economische uitbuiting van Amerikaanse mijnwerkers. Maar hij kon het dus ook goed zingen over truckers. En met al die truckers in onze groep is het goed om daar aandacht aan te besteden. Dus dit liedje is speciaal voor Jaap. Ik hoop dat hij ervan geniet. En ook u. Merle Travis met 16 Tons.

0: owe my soul to the company store.
1: Merle Travis, 16 Tons. Een van die mooie truckersongs die er ooit geschreven zijn. En door heel veel artiesten uitgebracht zijn in de loop of in de laatste jaren. En wij draaien dat toch graag. Want ik ben zelf natuurlijk ook potje trucker geweest. Ben je verhuizer als trucker? Maar goed, ik zat wel achter stuur. We gaan naar het volgende. Brad Paisley.
2: En die speciaal voor Johan en voor jouzelf. Want jullie zijn er natuurlijk ook geweest.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Live in Amerika. Boven in zijn groot stadion.
1: Nee, dat was bij Carl Brooks.
2: Oh, bij Carl Brooks. Dan moet je Brad Paisley volgende keer hebben.
1: Nee, die was in Tilburg.
2: Zijn jullie daar geweest?
1: Daar zijn we geweest.
2: Van Amerika.
1: Ja. En Johan is afgelopen keer ook nog in Grollo geweest. Daar heeft hij Brad Paisley ook gezien.
2: Heerlijk.
1: Dus die kent alle liedjes nou uit zijn hoofd.
2: Vandaar dat hij met dit liedje aankomt.
1: Ja.
2: We hebben het wel eens vaker over natuurlijk. Met muziek luister je voornamelijk naar de melodie en naar de muziekinstrumenten die gespeeld worden. Maar het is ook wel eens goed om te luisteren naar de tekst.
1: Ja.
2: Er zijn namelijk ook hele goede tekstschrijvers natuurlijk. En soms heeft de tekst niks om het hand. Het is gewoon lekker gezellig zonnig buiten. Dus maak er wat vrolijks van. Soms is het heel verdrietig. Zeker bij Bluegrass geboorte natuurlijk best wel veel levenservaring ingegooid worden. En soms is het tekst met een knipoog.
1: Oh ja.
2: En daar valt deze onder. Luister vooral in het begin. Niet al te goed. Luister aan het eind wel. Dan snapt u het geintje. Brad Paisley met Those Crazy Christians.

0: Een prachtig mooie les dat je niet af moet gaan op het eerste wat je ziet en wat je dan denkt dat je ziet. En zeker als je niet weet wat erachter zit. Het is, de tekst is heel duidelijk, namelijk ga niet af op de eerste indruk die je denkt van een bepaalde groep mensen. Maar neem even de moeite om wat dieper erop in te gaan, om te kijken wat de beweegredenen zijn. En kijk niet naar wat jij vindt dat de rare gewoonten zijn van mensen, maar kijk wat er werkelijk gedaan wordt. Zoals Phil Collins ooit een keer een heel mooi liedje heeft gezongen. Doe niet wat ik zeg, maar doe wat ik doe. En dat geldt voor mij ook inderdaad, de manier waarop de Bijbel te woord staat. Hoe je het interpreteert, maakt niet uit. Doe datgene wat de Heer van je vraagt.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, Ronald. Dank je wel. En we gaan door met de volgende. En dat is weer een dame, dit uur. Dit deel
0: ja, maar wat denk je in evenwicht?
1: Ja. En dat gaan we doen met Patsy Cline. En wie kent het nummer niet? Crazy.

0: Patsy Cline, Crazy. En deze is speciaal voor een van onze collega's.
1: Voor Helen, inderdaad.
0: Voor Helen, ja.
1: En de titel van het liedje was niet bedoeld voor Helen, hoor. Maar we hopen wel dat zij Patsy Cline gewoon heel erg leuk gevonden heeft.
0: Ja.
1: Dus deze is speciaal opgedragen aan Helen.
0: Aan Helen. En dan gaan we de volgende pakken, Ronald. En dat is alweer de laatste van...
1: Ja, en die is voor mezelf.
0: Oh.
1: Even egoïstisch. We hebben natuurlijk nu twee uur lang ook iedereen gedraaid voor alle dingen. Dus deze doe ik even lekker voor mezelf. Alhoewel, ik heb het vermoeden dat jullie dit niet erg vinden dat ik deze heb gekozen.
0: Nee, ik zag zoveel teams staan. Ik denk, nou, dan komt toch wel een keer Ronald.
1: Ja, daarop. Deze gaan we draaien. Namelijk is een liedje van Darius Rucker. En Darius is begonnen in 1989 met een pop- en rockband. Namelijk Hootie and the Blowfish.
0: Oh.
1: En daar gaan we geen muziek van draaien. Vervolgens is hij in 2002 heeft hij een heel mooi R&B-album uitgebracht. Ook dat is schitterende muziek om naar te luisteren. Maar ook die gaan we niet draaien in Kanderland. Maar gelukkig voor ons, in 2008 heeft hij ook een country-album gemaakt. En daar gaan we natuurlijk wel muziek van draaien.
0: Gelukkig.
1: En helemaal, omdat we hebben natuurlijk altijd al een rode draad en een linkje. Het liedje wat we gaan draaien is namelijk mede geschreven, in 2013 uitgekomen, maar mede geschreven door Bob Dylan.
0: Ja, klopt.
1: En dan hebben we natuurlijk een bandje met Leen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we iedereen er wel een plezier mee gaan doen. Darius Rucker met het overbekende Wagon Wheel. MUZIEK

0: aan het eind van de, ja, hoe moet ik het zeggen, Italiaanse avond?
1: Zeker, dank aan onze gastvrouw Valerie hebben we natuurlijk heerlijk gezeten en met z'n allen. Lekker gegeten, lekker gedronken, gewoon gezellig met z'n allen. En we hadden net aan het begin van de uitzending al, we gaan nog door tot het begin van de nacht.
0: Oh, dus we gaan ook nog een programma doen dan?
1: Zeker.
0: Nee hoor, nee, je hoort alleen maar deze twee vanavond. Ik ga eerst even wat mensen opnoemen, want ja, deze avond is mede mogelijk gemaakt door onze volgende collega's. Harro de Jonge, Ronald Groot, Jos van der Lely, Ab van der Lely, zijn twee broers zeggen ze, Leen Kraal, Jaap van der Weert, Patrick, onze hoffotograaf, Johan voor de techniek, Valerie voor foto's en video en Henny, die zit er weer bij voor als als lichttechnicus. Dus dat zijn eigenlijk...
1: Ja, en het laatst van nog liefst ook Helen.
0: Oh, en Helen, ja.
1: En
0: ja.
1: Tegenwoordig ook Gerrit.
0: Oh, Gerrit ook, ja.
1: Ja, het team breidt me steeds meer uit. De hulpschuiver.
0: Ja, de hulpschuiver.
1: Die wordt steeds groter en we zijn blij met alle collega's. En zeker dat we gezamenlijk gezellig een prachtig programma van kunnen maken elke week weer.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. En we doen het met heel veel plezier. En we kijken nu eigenlijk ook al uit naar februari. Hè?
1: Dan gaan we weer verder doortellen naar al die jaren geleden. Dat jij ooit een keer de eerste schuif heeft opgegooid.
0: Op het mengdeeltje wat daar staat.
1: Hij doet het nog steeds na 30 jaar.
0: Klormtikken.
1: Waar we nu de LP's opgedraaid hebben.
0: Ja, maar goed, we hebben dat met heel veel plezier gedaan vanavond. En ik vond met de techniek, de LP's en singeltjes die gedraaid zijn, ik vond het geluid daarvan fantastisch. Wat is dat mooi. Waarom doen we dat niet vaker? Ja, Johan, ik weet het. Ik weet het. Er zit wel een kunstje bij waar je het voor moet doen. Ja, luisteraars, wij hebben dit met plezier gedaan. En ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Want dit is Countyland. Dit is waar wij het voor doen. De muziek die wij laten horen. De muziek die tot ons spreekt. En de muziek die zegt... Mensen, het is de laatste seconde van de uitzending. En ik ga zeggen groetjes en tot de volgende keer.